Ik liep tegen Nick toen ik met Nick. Aha. Ik liep tegen Nick toen ik met Nick. Aha. Ik liep.

Patlam lion. Dat is pas aan de zijn. Patlam lion. Dat is een netje kleur. Onnam is schok. Mirando zo'n mis zo kom. Maak voor die schoor. Zo manche haast dan leuk. Nee, dressing meer. Een persie echt, had hij ook kapiert. Ja, alles, wenn die het kracht, hing er weer herend. Den Schulterklok, wenn ich nicht aufgeht. Sie schauen rot, zerrede den Freunden. Und ich darf es doch ganz einfach ignoriert. Daar is voorstel. En voor enttäuschen, echt niet meer kunst.